Word ik wakker, dan is steeds het allereerste wat ik doe. Ik spring vliegensvlug mijn bed uit en loop op mijn venster toe.

Ja, luisteraar, dat was het liedje geheten Het Zonnetje. Nou, wie herinnert zich dit lied nog uit het jaar 1943? Ik was net 4 jaar oud. Goedemorgen en welkom. Ik ben Martin van Denzen met uw radioprogramma The Dutch Touch. En hoe was uw week? Nou, mijn week was redelijk goed. Lekker druk natuurlijk, altijd wel wat te doen. En we genieten nog steeds heerlijk van de zomer. Al wordt het begint een beetje minder te worden. Na het volgende liedje van de havenzangers breng ik u het nieuws.

ben ik geboren, daar voel ik me thuis. En de meeste van ons denken wel af en toe waar we geboren zijn. En ik ga verder met het nieuws. Het noorden van Groningen, getroffen door de zwaarste aardbeving sinds maart. Het noorden van Groningen is vrijdagochtend getroffen door een aardbeving. Volgens voorlopige metingen van het KNMI had die een magnitude van 2,8. Daarmee zou het de zwaarste beving sinds maart zijn. Toen was er een beving met een kracht van 3,0, nabij Assen. En de beving vond plaats om 6:10 in de morgen. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandmeer, in de buurt van Uithuizen, in de gemeente Het Hoogland. Ja, ze blijft nog steeds problemen hebben daar. Nederlanders krijgen te weinig kinderen, maar de overheid grijpt niet in. In Nederland worden fors te weinig kinderen geboren. Frankrijk heeft dat probleem ook en stuurde een brief naar twintigers met die oproep. Krijg een baby. Experts vinden dat Nederland ook iets moet doen. Een kinderwens zou niet alleen voor de elite moeten zijn. In 2025 was het vruchtbaarheidscijfer in Nederland 1,42. Een laagste record sinds dat cijfer wordt bijgehouden. Dat is fors onder de 2,1, het aantal dat nodig is om de bevolking op peil te houden, als migratie buiten beschouwing wordt gelaten. Een te laag cijfer kan leiden tot een relatief oude bevolking. Als je onderzoek doet naar de kinderwensen van jonge mensen, komt daaruit dat mensen nog steeds gemiddeld 2 kinderen willen, zegt demograaf Jan Latten tegen nu.nl. Maar die wens komt dus voor veel mensen niet uit. Onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt spelen een rol. Mensen in de huursector en in duurdere regio's krijgen minder kinderen, zegt Tanja Traag, hoofdsocioloog bij Statistenbureau CBS. Het teruglopende vruchtbaarheidscijfer of regioproductiecijfer is vooral te zien onder jonge vrouwen en vrouwen met weinig diploma's. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatsveranderingen spelen mee. En zeker 18 mensen hebben zich gemeld met oogschade na de eclipse, onder wie 5 kinderen. 18 mensen hebben zich bij de oogarts gemeld met schade aan hun oog na de zonsverduistering van vorige week. Ze hebben schade opgelopen door zonder bescherming naar de verduistering te kijken. Het gaat om 5 kinderen en 13 volwassenen. Dat blijkt uit een rondgang onder de oogartsen. De meeste van hen hebben milde klachten. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Enkele oogartsen hadden patiënten met ernstige klachten. Oogdeskundigen hadden mensen gewaarschuwd niet onbeschermd naar de zonverduistering te kijken. Als je met je blote oog in de zon kijkt, kan er namelijk een gaatje in het netvlies branden. Met een eclipsbril was het wel veilig om het natuurfenomeen te aanschouwen. Ja, dat wordt elk jaar gezegd en toch zijn er weer mensen die kijken zonder een bril. En de spoorregel gaan de huisregels aanpassen. Reizigersorganisaties hebben definitief ingestemd met het plan van de Nederlandse spoorwegen om de regels voor tassen op zitplaatsen aan te scherpen. De spoorwegen neemt de regel niet als verbod op in de algemene voorwaarden, maar legt die vast in hun huisregels. Reizigers worden nog steeds geacht hun tas van de stoel te halen als iemand anders die stoel wil gebruiken. Doen reizigers dat niet, dan kan de NS hen daarop aanspreken. Je wordt ook geacht geen harde muziek te draaien en je voeten niet op de stoel voor je te leggen. Nou, vind ik allemaal toch heel gewoon, vind ik. We weten uit ervaring dat het nooit zover komt dat mensen daadwerkelijk de trein uitgezet worden. In de nieuwe huisregel staat dat zitplaatsen voor reizigers zijn en dat handbagage niet onnodig een zitplaats bezet mag houden. Volgens de spoorwegen is dat nodig omdat veel reizigers het vervelend vinden om iemand te vragen zijn of haar tas van een stoel te hebben. Nou, ik heb daar geen probleem met. Als ik soms met de subway ga af en toe en er is het enige plaatsje waar iemand een tas hebt, dan zeg ik heel netjes, meneer of mevrouw, can you please move that? Want ik wil graag zitten natuurlijk. Maar ja, dat ben ik dan alweer.
En ik heb ook nog wat sportnieuws. Veerman vindt de droomtransfer naar Dortmund af. En Joey Veerman heeft dinsdag zijn transfer van PSV naar Borussia Dortmund afgerond. De 27-jarige middenvelder heeft voor 5 jaar getekend bij de nummer 2 van het afgelopen Bundesliga-seizoen. PSV en Brabant zijn voor mij en mijn hele familie gaan voelen als thuis, zegt Veerman op de site van PSV. Het waren magische jaren in alle opzichten, maar soms komt er een kans voorbij die je moet pakken. En daar is Borussia Dortmund een perfect voorbeeld van. Dit is voor mij een gedroomde vervolgstap. Veerman levert PSV zo'n 22 miljoen euro op. Nieuwe contract van Verstappen is voor Red Bull een enorme overwinning. En Max Verstappen verraste donderdag door zijn contract met Red Bull Racing te verlengen tot eind 2030. De Nederlander blijft zijn huidige werkgever niet alleen trouw, maar gaat ook nog minimaal 2 jaar langer door in de Formule 1. Dat laatste komt misschien nog wel het meest als een verrassing. Dus de 28-jarige Verstappen zijn na zijn vorige contractverlenging in 2022 dat de kans groot was dat hij na afloop van zijn tot eind 2028 lopende contract zou stoppen met Formule 1. Nu stopt Verstappen dus op zijn vroegst pas rond 2030, wanneer hij 33 jaar oud is. Wie kan ervan dromen met pensioen te gaan als je 33 bent? En morgen is natuurlijk de Grand Prix in Zandvoort en het hele dorp staat weer op de wereldkaart natuurlijk. Zo, dat zal best wel weer een leuk weekend worden. Al staat Max Verstappen nog niet zo op een goede plaats als het met gaat beginnen. Maar ja, de race dit is ook de laatste race dat in Zandvoort gereden wordt. Dus ja, we zullen maar kijken. En hij werd ook 3 maal gewonnen door Max Verstappen. Maar hij zal het deze keer niet makkelijk hebben. En wat heb ik dan nog meer? Nou, de prijs van de benzine in Nederland was €2,57. En dat is hier $4.13 per liter. Dus laten we nog maar niet klagen. Canadese dollar, geen verandering, nog steeds op €0,62. En het weer in Nederland. Vandaag voorlopig de laatste buiendag. Het wordt zo'n 20 graden. En in de avond klaart het meer op en kan het landinwaarts flink afkoelen. Vlak aan zee kan nog in enkele verdwaalde bui het land opkomen. Vooruitzichten tot 30 augustus. In de loop van het weekend tot medio nieuwe week enkele meest droge dagen. De kans op in een hoogzomer tot zelfs even tropisch weer neemt toe. Zo, ze kunnen prachtig weer verwachten. Zo, en het weer hier. Nou, luisteraar, de zon schijnt hierin ook veel. Ik weet niet waar u luistert. Kijk maar naar buiten. En we moeten maar wachten. Maak er maar het beste van. Tot zover het nieuws. Nou, Ede Staal, zanger en dichter uit Groningen. Hij werd beroemd door zijn liedjes in het Gronings dialect, waarin hij het leven op het platteland bezong. Hier is Ede Staal met Het is nog nooit zo donker geweest.

Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

Dutch the Magazine, North America's only magazine about the Netherlands and its people at home and abroad. It covers lifestyle, travel, history, culture, cooking, Dutch settlements in North America, and other topics all relating to the Dutch. Subscribe today. You can call 905-465-0777. 905-465-0777. Check out their website, www.dutchdemag.com. U zoekt een advocaat en weet niet wie? Dan kunt u terecht voor alles wat u nodig heeft bij Ron van der Steen. Ron provides family law, real estate law, wills, estate law and business law. Service for all your legal requests. To speak with Ron, please call 905-842-2222. Check out Ron's website, www.oakvillelawyers.ca. Ron van der Steen, lawyer and notary public. En luisteraars, ik sprak deze week met een trouwe luisteraar, Tony Duivenstein, die woont in Durham Christian Homes in Whitby. En Tony vertelde mij dat het alweer een jaar geleden is dat zijn vrouw Margaret is overleden. Ja, Tony, het eerste jaar na een verlies is altijd het moeilijkste. Maar jij kan van geluk spreken dat je kinderen je goed in de gaten houden. En Margaret is natuurlijk altijd in jullie gedachten. En in haar herinnering, hier is vader Abraham samen met Wesley met het moederlied.

0: Nou, luisteraars, en dan kijk ik zo eens op de klok. En ik ga meteen maar verder met het community news. En het community news wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. En ik zeg altijd natuurlijk onze Duca Credit Union, want ja, ik weet, velen van u zijn ook lid. En ik ben al jaren lid. Ik denk dat ik in 1960 of 1959 of 1960 lid ben geworden. Zo, dat is al heel positief. En ik weet, sommigen van u zijn misschien nog wel langer lid. Zo, nogmaals, het community news wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Are you looking for a secure way to grow your savings? Whether in a registered or non-registered account? Our new market-linked guaranteed investment certificates offer the potential for market-based returns with no risk to your principal and no management fees. These investments are ideal for members seeking a balance between security and opportunity with a 3-5 year investment horizon. These offers are available until September the 21st, this year, so 21 September. Wilt u meer informatie hebben? Check with your local branch, or you can call Member Connect at 1-866-900-3622. No, oh no, that is 3822. So nogmaals, 1-866-900-3822. Ja, dan heb ik toch nog de koffieclubs in onze omgeving. In Oakville is het elke derde dinsdag van de maand. Dus de volgende is op dinsdag 16 september. Ik weet natuurlijk niet, de afgelopen koffieclub in Oakville was iemand, was er naartoe gegaan en die belde me op. Martin, ik heb niemand gezien. Zo, ik weet niet of deze koffieclub nog bestaat. Misschien iemand kan mij dat vertellen. Als u daar wat meer informatie over hebt, bel mij eventjes op mijn nummer. Hoeft niet vandaag, ik kan morgen, ik kan volgende week. U kunt mij bereiken op 416-226-0620. En anders ga ik misschien mijzelf een keertje kijken dan de volgende. We zullen maar afwachten. En dan de Guelph Coffee Club, die groeit nog lekker. En dan gaan we lekker door, die is elke derde woensdag van de maand. Dus de volgende is op 17 september. En de laatste Coffee Club die we hadden, dat was dan vorige week. En daar hadden we weer zo'n tussen zo'n 16, ik geloof dat er 16 mensen waren. En dan verschillende, die brengen dan lekkere koekjes mee. En voordat je het weet is het 3 uur en dan gaan we allemaal weer naar huis toe. Zo is altijd oergezellig. En soms moet je wel eens luisteren met die koffieclubs. Dan zit iedereen zo'n beetje met elkaar te praten. En dan moet je af en toe eens even met op de tafel tikken. Zeg, hey jongens, hou je even stil. Iemand wilde wat zeggen. Nee, maar het is altijd heel erg gezellig. En het is ook een fijne locatie in Guelph waar we bij elkaar komen. Wilt u meer informatie hebben? Bel mij op 416-226-0620. En met alle plezier wil ik u de informatie geven over de koffieclubs. En dan natuurlijk hebben we het concert van André Rieu deze zomer. En dat is geheten Viva Maastricht. En dat is weer in de Cineplex Theaters in uw omgeving. En dat begint allemaal op het einde van de maand. Zo, de eerste uitzendingen in de Cineplex Theaters is op 29 en 30 augustus. En dan er zijn ook extra shows in september. Op 5, 6, 7, 12 en 13. Maar ja, dat ligt eraan waar in de buurt zo. Maar op 29 en 30, dat zijn de beste dagen, denk ik, om daar naartoe te gaan. En wie weet, kom ik u daar wel tegen. Nou, wat heb ik dan nog meer? Even kijken. Dat wil ik ook nog eventjes doorgeven natuurlijk. Als u nou nog een paar cent over hebt en u hebt trek in wat heerlijke saté, nou, dan belt u Bas en Louise op den Kelder op 905-921-9145. Want Loes die maakt heerlijke skewers. Zo, het is van heerlijke skewers die op voor de barbecue. Er is saté pork, saté chicken. Zo, heerlijke set. En vrij redelijk 25 stuks voor $25 voor saté pork. En $45 voor saté chicken. Zo, dat is met 25 skewers. Zo heerlijk voor op de barbecue. And they also have saté saus at $5 a container. En sambal batjak voor $15 in a glass jar. En die is spicy, staat hierbij. Zo. En het alles, alle opbrengsten daarvan zijn voor hun, liefdadigheidswerk in Indonesië voor de hospice daar. Zo. Dit jaar is er geen fundraiser at Raammakers Imports in St. Catharines. Maar u kunt het nog bestellen. En als u zelf naar Raammakers toe gaat, dan kunt u het ook krijgen. Zo, alle opbrengsten daarvan gaan naar hun liefdadigheidswerk in Indonesië. Zo. Zo, als u een paar centen over hebt, nou, nogmaals, u kunt Loes en Basel bellen. 905-921-9145. En als u met Loes praat, dan zeg je maar, ja, vraag mij voor de seniors discount. Ik weet niet of er zoiets is. Maar ja, ik weet nog goed, toen ik vroeger nog, toen we nog veel dansavonden hadden, werd ik wel eens opgebeld door mensen. Dan zeiden we dat de kaartjes $20 waren per persoon in die tijd. Ja, dat is lang geleden natuurlijk. En dan zei wel eens iemand tegen mij, oh, is er ook een discount voor, is er ook een speciale, special rate voor seniors? En dan zei ik altijd, ja, voor seniors is $25. Want jullie hebben genoeg geld overgehouden. Zo, ja, dan zeiden ze verder niks natuurlijk. Maar ja, dan nogmaals, bel Loes en Bas op 905-921-9145. Wat een, tot zover het community news. En wat heb ik dan nog meer? Eens even kijken. Nou ja, voordat we verder gaan, een trouwe luisteraar, Connie van Gogh, en die ook lid is van onze koffieclub in Guelph. Maar Connie die woont in Georgetown. Zij viert haar 96ste verjaardag. Samen met haar dochter Jacqueline, de kleinkinderen en vrienden. Connie, we wensen je een fijne dag met elkaar. Nou, Connie is een Rotterdammer. Dus voor haar zingt Gerard Cox, ben je in Rotterdam geboren.
1: Welkom op het zoenste plein van Nederland. De Fleet of the Mistake.
2: André Rieu is terug met een spectaculair zomerconcert. Boordevol musicalnummers, populaire klassiekers en feelgoodmuziek die iedereen zal laten meeswingen. Het meest hartverwarmende concert van het jaar is te zien in een bioscoop bij u in de buurt. André Rieu, Viva Maastricht. Koop nu uw tickets.
3: Of je Erasmus heet, Piet Smit of Ketel Binky. Of je een donkieman bent of een cargador. Of je op Kralingen

0: En Connie, je krijgt ook nog de hartelijke wensen van Nel, je travelmaatje naar de Guelph Coffee Club. Nou, luister eens. Nou, Connie, ik vond ook nog een heel leuk gedichtje over Rotterdam. We horen natuurlijk dikwijls verhalen en liedjes over Amsterdam, maar Rotterdam is ook heel belangrijk. En dit is niet alleen voor jou, maar voor alle Rotterdammers. Hier gaat het. En het is geheten: Rotterdam is niet te filmen, de beelden wisselen te snel. Rotterdam heeft geen verleden en geen enkele trappen gevel. Rotterdam is niet romantisch, heeft geen tijd voor flauwekul, is niet vatbaar voor suggesties, luister niet naar slap gelul, is niet cameragevoelig, lijkt niet mooier dan het is. Het ligt vierkant, hoog en hoekig, gekanteld in het tegenlicht. Rotterdam is geen illusie, door de camera gewekt. Rotterdam is niet te filmen. Rotterdam is veel te echt. Zo, dat vond ik een leuk gedichtje over Rotterdam. Zo. En luisteraars, wilt u fit blijven? Nou, ik zou zeggen, neem elke dag een beetje ultimate glucosamine in. Luister maar.
1: Ultimate glucosamine powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and ultimate glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate glucosamine powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order ultimate glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate glucosamine, for better joint health.

met de Edam een oude schuit. Met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in het vooruit.

Dat was een liedje over de verschillende seizoenen. Ja, we beginnen nou toch wel tegen het najaar aan te lopen. Maar we kunnen nog prachtig weer verwachten, luisteraars. Zo best allemaal. Ik vind het najaar altijd een fijne tijd. En we hebben nog een, als ik zo op de klok kijk, een minuut of 10 zo. En we gaan nog even luisteren naar Aukje met Als ik toch eens naar... hoe heet dat deze titel, als ik het goed heb, het is geheten, Als ik toch eens naar de regenboog kon gaan. Nou, als we dat toch eens konden doen, en misschien konden we dan ook wat dat pot of gold vinden daar. Zo, hier is Aukje.

Nou, luisteraars, gisteren had ik wat wild blueberries gekocht. En ik denk bij mij, weet je wat, ik ga eens lekker blueberry jam maken. Ik had een recipe gevonden en alles. En nou, dat liep allemaal goed uit. En even daarna, ik had het paar potjes in de ijskast gezet. Om het even aan te laten stevigen. En toen even naderhand had ik wat lekker sneetje vers brood. Lekker toast. En ik denk, nou, toch eventjes lekker de blueberry jam erop doen. Maar dat viel me een beetje tegen. Want ik vond het een beetje te zoet eigenlijk. Zo, ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan. Vond het wel eigenlijk wel zonde. Want blueberries, die zijn niet goedkoop. Want ik had twee kleine slofjes gekocht. En dat kostte me $50 bij elkaar. Zo, maar ja, de volgende zal wel weer eens wat anders doen. Ik weet niet wat ik verkeerd gedaan heb. Maar we zullen het nog eens een keer doen. Misschien te veel suiker bij gedaan. Dat kan ook natuurlijk. Ja, ik ben wel eens royaal met de suiker. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Misschien heeft iemand een heel goed recipe dat ik wel eens kan volgen. Maar ik wil het niet koken. Zo, ik wil nooit geen jam koken. Als ik het zo niet kan maken, dan doe ik het niet. Nou, ons uurtje is weer bijna afgelopen. Dus ik ga naar huis toe. En heeft u een verzoek of een berichtje dat u door wil geven? U kunt mij altijd bereiken op mijn telefoonnummer 416-226-0620. You can also send me an email naar martin@dutchtouchradio.com. Volgende week ben ik weer terug. En vandaag eindig ik met deze woorden van Toon Hermans. Te leven is een gunst. Te weten hoe je, hoe is een kunst. Nogmaals, te leven is een gunst. Te weten en hoe is een kunst. En luisteraars, ik ben Martin van Denzen met Matteo in de controls. Tot volgende week. Bye bye.